Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica, om er voor altijd te blijven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Goeienacht.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app.

0: de Google Play Store en de Apple App Store.
1: PROS FM. Radio PROS.
2: Radio PROS activiteitenkalender.
3: De Radio PROS vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio PROS evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio PROS team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio PROS, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio PROS heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met PROS FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: PROS FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
8: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

We zijn hier nog maar net aangekomen hier bij Radio Pros FM op deze dinsdagochtend 22 september. En don't leave me this way, blijf toch even hangen tot een uur of negen, want we hebben heel wat fijne muziek alweer klaarstaan. En je hoorde net dit nummer, Don't Leave Me This Way, is een legendarische soul- en disco nummer uit 1975, oorspronkelijk uitgebracht door de Amerikaanse groep Harold Melvin en de Blue Notes waren dat. En het nummer is vooral bekend door de krachtige liedzang van Teddy Pendergrass en staat symbool voor het kenmerkende Philadelphia Sound Galette.

0: Het is toch wel mooi van Santana dat hij gaat wachten tot 9 uur om te blijven luisteren naar Radio Pros FM. I'll Be Waiting was dat. En het was in 1978 een grote hit in Europa. Met een piekpositie op de nummer 11 in de Nederlandse top 40. En een notering van 7 weken in de hitlijsten.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. 105.5. 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Luister ook naar Radio PROS.
4: Radio met een eigenheid.
3: www.radiopros.be.

Spacer is een iconische disco-song uit 1979 van deze Franse zangeres Sheila en haar toenmalige disco-project Sheila and the Black Devotions. En het is een productie door Chic en het nummer werd volledig geschreven en gecomponeerd en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards, de oprichters van de legendarische disco-groep Chic. En hun herkenbare funky basslijn en gitaarriffs gaven het nummer een internationale

0: De mooiste golden oldies, ze knallen weer door jouw speakers bij Radio Bros FM. En dat was deze golden oldie van Diana Ross en de Supremes. En je hoorde Come and See About Me.
1: Radio Bros.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Nog zo even rustig om te waken met deze van Eric Carmen was dat Romantica op jouw radio hier bij Pros FM. En je hoorde deze All By Myself was dat. Allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow hier bij jouw radio Pros FM. En dat op deze dinsdag 22 september. Dinsdag is ook de dag dat de boekjes uitkomen. Die belanden straks bij de dagbladhandelaar.

The Police, ze scoorden destijds toch wel fantastische muziek. En het was Spirit in the Material World, was dat de Police waren dat. En Sting, ja, die ging later op solotour met een fantastische carrière die hij nog steeds heeft. Het is 6:30 geweest en dat betekent tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is Larissa met haar meest recente nummer Hek op jou.

De Radiopros supertip van deze week was dat Larissa een hek op jou. En ze zal er uiteraard ook bij zijn op onze Radiopros kerstshow dit jaar. En dat is op zondag 13 december. En de deuren die gaan er open om 13 uur. En het is allemaal gelegen in zaal de Berwine in de Middelkoutere 14A in Haaltert. De inkom bedraagt 25 euro en er zijn artiesten die komen en dat zijn Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Dus voor een klein bedrag van 25 euro. Ja, en je kan die kaarten dus ook bestellen via onze Radiopros website en dat is radiopros.be. Er zijn ook kaarten te verkrijgen bij al onze medewerkers en je kan ook langskomen naar onze studio van Radio Pros FM. Dat is gelegen in de Leistraat 5 in Haaltert en dat kan vanaf de kantooruren.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ik was destijds al een grote fan van deze Gordon, want hij maakte ook wel mooie ballades. En dit was er ook weer zo eentje. Het had ook anders kunnen zijn, dat was zijn nummer. En deze week krijgen we ook nog een klein nazomertje. Dus de zomer die is eigenlijk nog niet helemaal voorbij. William heeft daar een nummer van gemaakt. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Omdat we deze week nog een kleine nazomer krijgen. Nog eens deze van Barry Manilow. En die hoorde Copacabana. En dit brengt ons de tijd naar 7 uur toe hier bij Radio Pros FM. Zometeen het nationale nieuws die eraan komt. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. En dan gaan we ook even kijken naar interessante weetjes. En ook eens naar de jarigen van de dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Twee explosies in Antwerpen-Noord. Het gebeurde rond 00:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er twee knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan twee woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied en die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Zina verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
4: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in

0: actie komt om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het wel op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM, Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

De tweede deel van deze ochtendshow niet beter starten met dit nummer van Diana Ross en de Supremes en The Happening. En dat allemaal hier bij Radio Pros FM. Een hele goede morgen trouwens als je er pas bij komt. En een opvallend weetje, want op 22 september vandaag is het ook Wereld Neushoorndag. En er bestaan nog 5 soorten neushoorns. En deze dag vraagt Wereld aandacht voor hun bescherming. En wist je dat de hoorn van een neushoorn uit keratine bestaat? Dat is hetzelfde materiaal waar onze haren en nagels uit bestaan. Maar ik heb bijna geen haar meer dus.

0: En de mooiste golden oldies, ze komen weer helemaal tot zijn recht hier bij Radio Pros FM op deze vroege dinsdagochtend. You'll Never Find Another Love Like Mine is de bekendste hit van deze Amerikaanse R&B en soulzanger Lou Rawls. En het nummer werd in 1976 uitgebracht als eerste single van zijn album All Things in Time en werd geschreven en geproduceerd door het legendarische duo Kenny Campbell en Leon Huff.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
3: Luister ook naar Radio PROS.
1: De radio met een eigenheid.
3: www.radiopros.be

Just Another Night is een succesvolle debuutsingle van de Engelse muzikant Mick Jagger, uitgebracht in 1985. En het nummer verscheen als eerste single van zijn allereerste soloalbum, She's the Boss. En het nummer werd geschreven door Mick Jagger zelf en geco-produceerd. En ook door de legendarische producer Nile Rodgers, die wij zeker en vast wel kennen van hits zoals van destijds van Chic en Le Freak en al die andere grote hits die ze hadden in het hitverleden. En nu muziek van OMD en Enola Gay.

0: huisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

0: Ze zijn afkomstig uit Nederland, deze Cadans. Ze hadden een korte muziekcarrière. Maar dit was toch wel een schitterend nummer die ze destijds uitbrachten. En dat was in het donker. Maar nu is het tijd om te leven. En dat gaan we doen met André Hazes Junior.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

Noteer deze ochtend nog de trein halen als je een beetje op tijd is. Ofwel neem je gewoon de fiets en dan kan je misschien echt op tijd gaan rijden als er geen file is. Natuurlijk die harde, net deze van China Eastern met de morning train 9 to 5. Maar die 9 to 5, ja die jobs, dat is toch wel een beetje uit het verleden, dacht ik wel.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Ik denk dat ik deze ochtend hier iemand heb blij meegemaakt. Want ik ken een goede vriend en is ook een fan van deze Dimmis Russes. En die hoorde My Friend The Wind. Was dat allemaal gedraaid in deze ochtend radioshow hier bij Radio Pros FM. Dinsdag 22 september zijn we vandaag. En als je luistert, je kan ons beluisteren via onze drie frequenties. En dat is 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar ook zijn we nog te beluisteren via DAB Plus voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En wereldwijd via de website www.radiopros.be. En vergeet ook onze app niet natuurlijk. En u wil Tura en Aline Haan.

Met deze Cardigans en Loveful gaan we zo stilaan op u naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 3 en dat nog tot 9 uur. En ik heb nog muziek voor jou klaarstaan van Shaken Stevens en Teardrops.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22

0: 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Ninove zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

Heel goedemorgen, als je er pas bij komt hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. En je moet helemaal niet verlegen zijn om te luisteren naar ons. We zijn er elke dag weer voor jou. En je hoorde net muziek van deze Kanja Gugu. En dat is een Britse popgroep. En ze zijn het bekendst geworden door hun eerste single Too Shy, die je net hoorde. En die in Nederland in het voorjaar van 1983 een gigantische hit scoorden destijds. En dat in drie hitlijsten, ook op de nationale publieke popzender Hilversum 3 destijds.

0: Toen dit nummer voor het eerst op de markt verscheen, was het meteen wel een bommetje. Deze van Rick Astley hoorde je met zijn eerste grote hit. En het was Never Gonna Give You Up. En het was onder een productie van Stock Aitken en Waterman, want die waren destijds toch wel heel bekend.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Luister ook naar Radio PROS.
4: Radio met een eigenheid.
3: www.radiopros.be.

Het blijft zo'n beetje een zomers gevoel nummer van deze Andrea met I'm a Lover was dat. En het nummer kwam begin 1986 uit en werd een hit in de Europese chart. Waaronder een bekende notering in de Nederlandse top 40. En hij kwam ook op televisie, want Andrea trad op met dit nummer live in de iconische Nederlandse muziekprogramma Top Op in 1986 was dat. En dat was op 15 februari precies. Allemaal heel lang geleden natuurlijk.

In de jaren 70 ontstonden er ook al medengroepen en dit waren ze Love uit Nederland met de nummer uit 1978 en het was You're the Greatest Lover was dat allemaal gedraaid in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. Tijd voor een beetje meer ambiance op de radio, het is toch al eventjes na 8 uur en Robert Pater, ja die heeft ook wel een nieuwe single uit en hier is hij nog een keer met dit nummer dan. Soms heb ik hem weer. Ik heb ook soms heimwee naar een heel ver hit verleden.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Even op de romantische tour. En dat doe ik ook wel eens graag in de ochtend. En het was muziek van Lars Verstraeten die je hoorde. En vlinders, je kan dat wel eens voelen. Natuurlijk vlinders in je buik. En dan kan er van alles gebeuren.

Onze trouwe luisteraars van Radio Bros FM die houden ook helemaal wel van Franstalige muziek. En dan hadden we deze hier net boven gehaald. Jill Berbico was dat en zijn Desiree. Maar het is nu 8:30 geweest en dat betekent hoog tijd voor onze Radio Bros supertip van deze week. En dat is Larissa met Hek op jou.

De meest recente single uitgebracht van Larissa was dat en Hek op jou. En dat was meteen onze Radio Pros supertip van deze week. En die hoor je nog tot de aanstaande zondag, tot aan ontbijt radio bij Peter en Johnny. En Larissa, ja, die zal er ook bij zijn op de Radio Pros FM kerstshow die doorgaat op zondag 13 december. En de deuren die gaan openen vanaf 13 uur. Het is allemaal gelegen in zaal de Berwine, dat het doorgaat op de Middelkouter 14a in Haaltert. Is dat de inkom die bedraagt €25 en je krijgt daarvoor optredens van Nico Giovalli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En kaarten kan je verkrijgen bij al onze medewerkers van Radio Pros. En of je ook kan bestellen online, dat kan ook allemaal. En dat kan via de website radiopros.be.

0: Een paar maanden geleden brachten Isabella A. deze nieuwe single uit. En die hoorde Smeek maar niet om mee was dat. Ik heb nog een uittip voor vandaag. Als je niet weet wat te doen, wie graag eens tussen de oude spullen snuistert, kan vandaag terecht in Baasterode bij Dendermonde. Want daar is een grote openlucht rommelmarkt. En die loopt straks vanaf 9 uur tot 16 uur in de namiddag. En de toegang die is volledig gratis. De jaarmarktkermis gaat door in de Kloosterstraat.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Een van die mooie golden oldies. Je hoort je alleen hier bij ons bij Radio Proza FM. Stevie Wonder was dat en Isn't She Lovely was dat. Maar we hebben ook nog enkele jarigen van vandaag. En vandaag mag de Belgische acteur Benoît Poel voor de 62 kaarsjes uitblazen. Hij werd op 22 september 1964 geboren in Namen. En ook een mooie herinnering aan de Vlaamse muziek, want zangeres Anne Christie werd geboren op deze dag in 1945. En internationaal hebben we toch nog wel een stevige muzikale verjaardagsdag. Want Joan Jett, die wordt 68 jaar. En Andrea Bocelli, die wordt ook eveneens 68 jaar. En de Whitesnake zanger David Coverdale, die wordt vandaag 75 jaar.

0: En we gaan hier zo heel nipt naar 9 uur toe hier bij Radio Pros FM. Dus heel snel plaats ruimen voor onze collega Jo van Aalst, zometeen na 9 uur. En je hoort de muziek van de Time Bandits en I'm Specialized in You was dat. Vrienden, ik wens je een hele fijne dag toe. En wat mij betreft, graag tot morgenochtend weer tussen 6 en 9 uur. Dan zijn we terug paraat hier bij Radio Pros.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
4: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
3: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
3: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog

0: maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
1: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
0: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM. Goedemorgen.
4: Radio Pros.
5: Jo van Aalst.

0: 2 dagen in de week totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Ding Dong Yo.

Hele goeiemorgen op deze dinsdagochtend 22 september. Bijna 9 minuutjes over 9. Welkom in een spiksplinternieuwe dinsdagse Ding Dong Yo. Dat we prachtig openden in Oktoberfestsfeer met de Koninklijke Bayerische Volgaasse Orkester. En Marie, de laatste dans is nur voor dich. Hele goeiemorgen. Ik neem jullie graag mee op sleeptouw tot 11 uur hier bij PRS Radio. En dat woord vandaag doen we aan de man van de ochtendshow die er weer op zit met Ron van der Steen was dat.

0: Mr. Elvis Presley en Kiss Me Quick.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Din Dong Joe.

0: Dus
1: en die smet zoals altijd met de doddelaar.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Ons FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Altijd positivo. Din Don Jo.

zijn een beetje de mannen van de Hollandse boeren. Deze klompenklassieker met Heel de Tent gaat los. En ze gaan zeker los als ze deze grote hit horen van Mr. Rob De Nijs.

0: Trainer First Be a Woman. Als we onze weermannen en weervrouwen voorspellers mogen geloven, dan zijn we richting nazomerse dagen aan het gaan. Het wordt leuk dus, een beetje weer warmere temperaturen en misschien terug weer die korte broeken van stal halen. Met de korte broeken polonaise van Louis Flion samen met Han Solo.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Jo van Aalst.
3: Koek koek Han Solo.
4: Maf Louis Flion, wat doe jij hier?
3: Het is tijd voor de polonaise.
4: Polonaise, dat is maar...

0: Sonica Gorgis en zijn versie van Betsami Mucho.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Bros. Ding dong yo. Music, maestro.
6: Hey jongens.
7: Hey Fransie, heb jij voor mij?
8: Heb

zijn grootste hit van Frans Baler. En zoals heeft hij daarvan dus een nieuwe versie gemaakt. En daarvoor heeft hij onder zijn armen Billy Dance en Afro Bros genomen. Zo vormen ze samen een trio. Heb je even voor

Zou jij het weten wat je als allereerste zou doen? Een wereldreis maken, een dikke, vette auto kopen of nooit meer gaan werken of gewoon een gigantisch feest geven? Ik heb het over als ik de lotto win.

En volgens Dream Express is dat allemaal in 1, 2, 3 te verwezenlijken. Dit is trouwens onze afsluiter van deel 1 van deze dinsdagse Ding Dong, joh. Tot zo na het regionaal nieuws en natuurlijk na 10 uur voor deel 2 van dit programma.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporteren voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met de lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Radio Pros.
4: Jo van Aalst.

0: 2 dagen in de week totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Ding Dong Yo. Yeah.

met het Oktoberfest. Orkest van het Hofbrauhaus. Openen we dit Oktoberfest kwartiertje alweer. U heeft toch geen vaste items bij Ding Dong Yo. Die keren terug. Binnen 2 weken, want volgende week dan ben ik er een ganse week niet bij. Ja, dan zitten we daar in München natuurlijk. En dan gaan we meeswingen op deze.

grill zit. Ja, dat wordt heel vaak natuurlijk gedaan. Ook in deze Lowenbrouwhalle met Almania en Heutenacht.

Ook zo'n echte Oktoberfest-klassieker, hè? Deze Uber de Wolken. Deze maal in de uitvoering van niemand minder dan Dieter Koblenz. In België gaan er ook heel wat events door onder de noemer Oktoberfest. Maar laat je niet vangen, hè. Dat zijn veredelde slagerparades. Er is maar één echt Oktoberfest in België. En dat is dat van Brussel. Dat vindt plaats van 14 tot en met 24 oktober. En dat allemaal in het Jubelpark. Het zijn echte Duitsers, echte Bayersen die dat daar organiseren. Met het authentieke Bayerse sfeer. Live muziek van een Bayerse band. En jawel, het zijn daar liters bier met het Oktoberfestbier van Spaten. Brouwerij uit München dus. Want al die veredelde schlagerparades. Ja, dat is ook maar meestal met halve litertjes bier. Dus als je niet zo ver wilt gaan, niet naar München, Stuttgart of Bremen, dan kan je naar Brussel. En dat allemaal in het Jubelpark van 14 tot en met 24 oktober. Het zijn echte mensen uit München die daar een grootse tent plaatsen en een echte Bayerse Oktoberfest sfeer creëren.

0: Bij vertellen dat het enige echte Oktoberfest zoals ik zei in België in Brussel plaatsvindt. Dat stopt iedere dag ook om 23 uur zoals het hoort, zoals de Duitse traditie het wil. S'avonds 11 uur. Er een eind aan steken. Wij steken er ook een eind aan het Oktoberfest kwartiertje van vandaag. Overmorgen donderdag om 10 uur. Dan is er het laatste Oktoberfest kwartiertje hier bij Ding Dong Yo. Het waren de mannen van Koning Pils met I'm Proceed.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Ons FM. Goedemorgen. Ding Dong Yo. Music, maestro.

Fantastisch nummertje was dit van Maywood en Give Me Back My Love. Kom je pas bij. Hele goede morgen van harte. Welkom in deze dinsdagse Ding Dong. Yo, dat allemaal op deze 22e september. Dit is muziek van Steven Bloema. En eens was ik je beste vriend.

0: Amigos Paga Siempre. Een duetje van Jan Wuiters met Wendy van Wanten.
1: Ding dong yo.
2: What?
1: Ding dong yo.
2: Yeah.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
7: Altijd positivo.

is geen vlierenfluiter, onze Jeroen van Zalst. En ik ga niet van roosje naar roosje, van de ene naar de andere fladderen. Dit is Connie van der

0: Roosje, mijn roosje. Van mij krijgen jullie nog zo dadelijk de Dolly Dots. Bonnie Tyler. En afsluiten doen we met een heuse 60s medley. Gebracht door David van Dijk. Ik maak graag met jullie een nieuwe afspraak over morgen donderdag vanaf een uur of 9 voor de donderdagse Ding Dong Yo. Straks na 11 uur begint uiteraard onze middagradio met het Van Bever. Ik zeg ciao ciao en graag tot donderdagochtend.
1: Ding Dong Yo.
2: What?
1: Ding Dong Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Franstalig werk op de radio. Jacques Segers was dat met Avanti La Vie. Van harte welkom vrienden op deze dinsdag hier bij Pros FM. We zijn exact 10:55 geworden. Dat betekent alweer de hoogste tijd voor ons programma Middag Radio. Elke weekdag tussen 11 en 2 uur hier bij Pros FM. Een woordje of dank aan onze voorgaande collega Jo van Aalst en zijn programma Ding Dong Jo. Kid Coco en zijn bende, de Dinky Toys, die komen er nu aan. En de test of time.

De zonnige muziek op de radio van de Classics was dat met Wings of an Eagle. En inderdaad, we mogen niet klagen deze week van het weer, vrienden. Want we gaan zowat tussen de 20 en de 22 graden hebben. En veel zonneschijn. Wat moeten we nog meer hebben? Uiteraard wel alleen nog Radio Pros. En daar luistert u naar. Jawel. Chief and Edwards met Love Ain't Me. Maar deze uit 78 mag er ook vandaag bij zijn. Bonnie M. En dat met Rasputin.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM. Radio Pros.
5: Goedemiddag Radio.
6: Ed van Bever. Ed van Bever.

Draai, rak! Fantastisch, dat nummer van Sam Goris en Ian 2 Draai, rak! De Kleuners maakten in der tijd heel wat grote hits en we hebben ze vandaag klaargezet voor jullie. De Kleuners met nummer 1.

is en blijft toch wel een van zijn bekendste platen van deze zekere Jude Dolan en Lady in Blue te beluisteren via Radio Pros FM. Zo dadelijk Carmen Young en met Carmen Young duiken we naar het hitjaar 77 met Hotshot. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En zij vroeg de Bee Gees aan met Don't Forget to Remember. Heel speciaal voor al de luisteraars van Radio Pros en ook voor het ganse team. Dank u wel, Celeste. Hier zijn ze, de Bee Gees.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
3: Goedemiddag.
4: Ed van Bever.
3: Middagradio.
5: Gewoon schattig.

De Piepen, Piepjongen, liever gezegd Jantje Smit op de radio met het land van mijn dromen. Een schattig plaatje vind ik zelf toch wel. En dit is voor jullie Luxteno en voor jou.

De band zonder naam, kortweg BZN en Lady McCurry hier op de radio. We naderen 12 uur, vrienden. Zometeen het middagnieuws gevolgd door het weerbericht. Maar in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Lulu and the Lovers met Shout. En ook nog deze van Lena Lovish en My Lucky Number. Yeah, yeah.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
4: Al die onzekerheden en conflicten in Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
3: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen, volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit.

0: binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit haar huizen in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Een van die grote successen van Esther Phillips op de radio hier bij Pros FM met What a Difference a Day Makes. Wat vliegt de tijd alweer, vrienden, in onze middagradio. Exact 11 over 12 zijn we ondertussen geworden op deze dinsdagmiddag. Wees van harte welkom in ons tweede gedeelte en via deze weg aan iedereen een bijzonder smakelijk eten. We duiken naar 1966, de New Voodoo Food Band en Winchester Cathedral.

Ja, dat zal wel zijn natuurlijk. Hè. Iedereen luistert naar Radio Pros. En deze luisteraars weten waarom uiteraard. De Dolly Dots met Radio hier bij Radio Pros FM. En voor alle fans van de Mavericks, en dat zijn er veel, heel speciaal voor de fans deze plaat van de Mavericks. And Back in Your Arms Again.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Wat een kanjer van een nummer, deze van Ricky Horden. Ik heb heimwee naar jou. Ruim 26 over 12 geworden hier bij Pros FM. Dat betekent meteen, zometeen de hoogste tijd voor onze supertip van de week. En dat is deze week een hele week lang Larissa, de sympathieke zangeres Larissa, met haar laatste nieuwe succes, Gek op jou. Maar eerst tijd voor Jannes. En mijn naam is Jannes.

tussendoor wat lekkere swingende muziek op de radio. Moustache en zijn Lazy Lady. Zodanig hebben we de Box Tops. Ja, de Box Tops liever gezegd. En de letter. Maar eerst naar 74. Ja, maar zeg. Pierre Cross Colas en Lazy.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Goedemiddag.

Bobby Prins en Jesse en Ik heb nog meer dan 1000 dromen. Peter Kent had ooit een grote hit met It's a Real Good Feeling, maar bij ons de Vlaamse versie van Danny Fabri. En kon ik je maar geloven.

Klassieker uit 72 met de versie van Blue Haze en Smoke It in Your Eyes. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. En we hebben ook nog een berichtje binnengekregen van onze collega Gerrit. Die krijg je in de loop van deze namiddag nog te beluisteren via Radio Pros FM. En hij vroeg een plaat aan van Lou Rawls met See You When I Get Here. En hij doet dat heel speciaal voor alle luisteraars en al de medewerkers en de DJ's van Radio Pros. Dankjewel Gerrit, uw plaat komt er zo dadelijk aan. Eerst deze nog van Tensessie en Donna.

0: verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerkskun op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
0: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte linedance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio.

De legendarische band The Darts was dat hier op de Radio Vrienden via Radio Pros FM. We zijn ruim 7,5 over 1 geworden. Het betekent ons meteen ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze dinsdag. Onder meer met deze, jawel, en wat voor een platen. Leo, Vico, Leandros Liever en Après Toi.

Jacques Dorsey hier bij Pros FM met Lonely Me. En zijn voornaamste muziek bracht hij toch wel uit in de jaren 70, zeker en vast. Hot Chocolate, zo dadelijk ben je bij ons met Show You Win Again. Maar we blijven nog even vertoeven in de goede jaren 70. Deze komt of kwam uit in 74. Zekere Jenny Pinkney en Blue Angel.

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

Nicole deed het gewoon voor Duitsland op het Eurovisie Songfestival. Maar ze bracht het ook uit in Nederlands, een beetje vrede. En jawel, we moeten enkel maar vrezen dat het, ja, dat het niet blijft duren daar in Rusland en Oekraïne en zeg maar verder, vrienden. Een beetje vrede wensen we iedereen natuurlijk toe. Hier is Vultura en vous permettez, monsieur.

0: Dus dat blijft een wondermooi nummer, deze van Johnny Logan. En dat met What's Another Year. Johnny Cash, the king of the country, zeg ik altijd. En dat klopt, ja, dat klopt. A thing called love.
1: Six foot six, he stood on the ground.

Ongelooflijk, die klassieker van Fats Domino hier bij ons met Forever and Forever. Ja, zulke muziek maken ze helaas niet meer of te weinig, vind ik toch wel. Ja. Richting onze reclame, maar eerst nog deze van Sister Sledge en Lost in Music.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.

Guido Belcanto en Ampul op de radio met toverdrank. Ons volgende berichtje is ook nog binnengelopen. Dat komt vanwege Nancy. Goedemiddag Ed. Graag een plaat van Bonnie M met Ribbons of Blue. En wil jullie bedanken langs deze weg voor het mooi verjaardagskaartje dat ik vandaag heb ontvangen. Groetjes Nancy, dat is heel graag gedaan. Die komt er zometeen aan, Nancy, je aangevraagde plaats. Maar eerst hebben we dit nog van Hunter Levy. En ik ben verliefd op jou.

Tony M was dat nog op aanvraag van Wegenancy met Ribbons of Blue. Nog een tweetal nummers te gaan vandaag in deze middag, radiovrienden. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Patrick Molenaar met het programma Siesta. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 voor dit programma. Jean-Paul Young, zo dadelijk, en Lost in Your Love. En ook nog dit van, even kijken, inderdaad, deze moet ik hebben. Ja, Jesse Green en Flip. Een fijne dinsdag en tot morgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

geleden van de jaren 80. Deze van de Blues Brothers. Je hoorde Everybody Needs Somebody to Love. Hey, goedemiddag. Net 2 uur voorbij hier bij Pros FM. Het is dinsdag vandaag. We zijn 22 september. En wij zijn erbij tot 4 uur deze middag. Met nu uit Nederland. Hier is Circus Kusters met Monica.

fantastisch op deze dinsdagmiddag uit Nederland. Deze Circus Kussers. Je hoorde Monica. En wij doen er nog zo'n plakker bovenop. Uit 1967. Dat is zo oud als Patrick Molenaar. Hier is Sir Tom Jones met de...

toen, 59 jaar geleden, bijna 60, halveruit ze deze van Sir Tom Jones. Je hoorde de Green Green Grass. Of Home en op je wijs, je staat. Elke maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar. Met nu de heren uit Nederland. Hier is de Golden Earring 1973 met Radar.

lawaai op een dinsdagmiddag zoals vandaag uit Nederland. Uit 1973 deze Golden Earring met Weather Love. En zo meteen de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Larissa. En diezelfde Larissa die was zondag laatstleden nog aanwezig hier in de studio van Trans FM. Leuke dame zelf. Die hoor je zo meteen naar David Bowie.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

1984 uit de film Chess, geschreven door de heren van ABBA, oftewel Björn en Benny. Je hoorde deze Ashford & Simpson met Solid as a Rock. En zijn net voor de reclame de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Larissa met Gek op jou. En die dame hoor je hier bij ProSFM tot zondagavond middernacht als nieuwe supertip. Met nu Gradamen uit

uit Nederland, deze grand dame. Mooie stem, je hoorde Alisa. En dat op deze dinsdag net 2:30 voorbij. Met nu Jules Lemaire. Kennen wel van Je suis venu te dire que je m'en vais. Hier is

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

plaatje op deze dinsdagmiddag hier bij Pros FM met deze van Bewitched. Je hoorde C'est la vie en over de zon gesproken. Deze week een ganse week vol zon erbij. Vandaag zo'n 20 graden, in het weekend zelfs tot 24 graden. Nou maar deze van Moustache, hier is de Lazy Lady.

De Goldies, je hoort hier bij ProzFM 24 uur per dag met dit bijvoorbeeld van Moustache. Je hoorde deze Lazy Lady. En wij terug naar de jaren 80 met een mooie videoclip erbij. Weet je nog wel, hier is Sir Elton John met zijn Nikita.

uit de jaren 80, deze van Elton John met zijn Nikita. En ik herinner me nog altijd die mooie videoclip erbij. Was me dat een mooie dame. En wij blijven in de jaren 80 op deze dinsdag hier bij Siesta. Met deze van Kool & The Gang. Hier is Heidi High en Heidi Ho.

De jaren 80 waren toch gewoon prachtig. Neem nu dit bijvoorbeeld van Kool & The Gang. De heren komen uit Amerika met Heidi Hi, Heidi Ho. En wij gaan op naar 3 uur met deze van Billy Ocean. Hier is The Loverboy. Graag tot zometeen aan de rechterkant van 3 uur voor deel 2 van Siesta.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.

kleine 4 over 3 geworden op deze dinsdagmiddag. Een zonnige dinsdagmiddag, 22 september, met deze leuke instrumentale, deze van Billy Vogan. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. Wij zijn er nog een uur bij tot 4 uur deze middag. Met nu Frans Bauer. Eens komt er voor jou een dag...

Brouwer hier bij ProsFM met Eens komt er voor jou een dag, was het maar waar. Wij gaan naar Duitsland met deze knappe dame. Hier is Andrea Berg met Jung, verliebt und weiß.

bent jong, een beetje verliefd en een beetje vrij. Leuke combinatie, deze Andrea Berg. Je hoorde jong, verliefd, ontvaaid. En zo meteen gaan we naar Italië met Raffaella Cara, met A Far L'Amore, Comincia Tu. Na deze twee, hier is Whitney Houston, samen met Enrique Iglesias. Could I have this kiss?

is geboren en getogen en overleden in Rome. Deze Raffaele Care, 1978, met A Far L'Amore, Comincia Tu. Rem kwart over drie voorbij, met nu Willy Sommers uit 1972. Dit is Intiem Rendezvous.

overleden van 1972. Deze van Willy Sommers, oftewel Willy de Gieter, met zijn intiem rendezvous. Alle vooruit. En dat hier bij Siesta. Ik zei het al, elke maandag, dinsdag en donderdag met Molenaar. Met nu Jennifer Page. Hier is Crush.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Pros FM, 105.5. 107.1. 107.5. DAB+. En via de stream, radiopros.be.

Lang zo met dit geleden zijn deze van Chubby Checker op deze dinsdagmiddag met Come On and Let's Twist Again. En wij terug naar 1982 met de dame met de grote boezem. Hier is Vanessa. Hier is

wat een hit in Nederland en ook bij ons hier in België, deze Vanessa. Ik zei het al, de dame met een mooie boezem. Je hoorde deze Upside Down. Ruim 4:30 voorbij. En wij gaan een plakken draaien op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta. Met deze van Glenn Medeiros, 1983. It is Nothing's Gonna Change My Love For You.

van genieten van zo'n plakker op deze dinsdagmiddag met deze van Glenn Medeiros. Je hoorde Nothing's Gonna Change My Love For You. En wij blijven in de jaren 80. Ze deed ooit mee in de tv-serie Dallas. Deze Audrey Lenders. Hier is de Playa Blanca.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Als tijdens opvolger van Breakaway, deze sunglasses kunnen we goed gebruiken met dit mooie weer. Je hoorde deze Tracy Ullman, dat op deze dinsdagmiddag. Met nu Frank Sinatra, Oldies but Goldies. Hier is Love and Marriage.

wat een stem zeg. De man van Strangers in the Night, deze Frank Sinatra met Love and Merit. Net kwart voor vier voorbij, met nu de dame uit Australië. Hier is Kylie Minogue, It's Better The Devil You Know.

kleine meisje, deze Kylie Minogue, It's Better The Devil You Know. Ik heb nog 3 platen voor 4 uur, denk ik, te beginnen met deze. De leuke meiden van Bananarama uit de jaren 80 met Love in the First Degree.

kent ze nog wel van de hit It Ain't What You Do, That's The Way That You Do It. De meisjes van Bananarama op deze dinsdagmiddag met Love in the First Degree. En wij gaan nog een Franse draaien op deze dinsdag met deze van Alizé. Hier is

Français op deze dinsdagmiddag met deze van Alizé. Je hoorde moi, Lolita. Wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een zonnige dinsdag van. En we zijn er weer donderdagmiddag iets over 2 uur met een nieuwe siesta. Klaartje achter met deze van Julio Iglesias. Hier is Cucurú Paloma.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is

0: Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

dinsdagnamiddag en we zijn er weer aan begonnen aan het fijne programma Hits in de Spits. Wij draaien alleen maar voor jou de beste platen. Ik heb weer een koffer vol mee met leuke platen die voor jou bestemd zijn. Goed, dankjewel aan de vorige collega's. Dat is dinsdag onze Patrick, dank u. Maar ook onze andere collega's die vandaag...

radio maakt. En een dikke merci voor iedereen. En dan heb ik nu Beat of Your Heart klaarstaan. Purple Disco Machine, dat reik ik eigenlijk een beetje voor onze Raf, want die hoort dat wel heel graag. Maar niet hij alleen, ik hoor dat ook wel graag. Dus dan laten we het maar eventjes op jullie los. Vanaf nu tot en met 8 uur heb je Hits in de Spits. Ik wens u allemaal van harte welkom en ik wens jullie een heerlijke fijne dinsdagnamiddag. We zijn er om jullie te entertainen.

Dat zijn van die meezingers en van die ambianceplaten waarvan dat je zegt, amai, waar halen ze toch wel, hè? Ramon Hermans en Ons pakken ze niet. Beste vrienden en vriendinnen, het is tijd geworden dat we even teruggaan naar de tijd van toen, want het is bijna 4:15. Dat betekent dat ik altijd een plaats speel van lang vervlogen tijden. Zometeen krijg je een Franstalige klassieker van Jean-François Michel en Adieu Jolie Candy. Maar eerst gaan we nog eens naar New York, New York. Dit is onze Frank Sinatra. Jawel, dat is de plaat dat ik draai van lang vervlogen tijden op deze dinsdagnamiddag. Van harte welkom. Jongens, ik ben zo blij dat u allemaal luistert naar Pros FM. Mijn naam is Gerrit de Groot.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Jawel, jawel. We hadden nog Def Dinsdorp. Helemaal Belgisch natuurlijk. Uit begin jaren 90. Don't be silly. Put your condom on your willy. En dit was de supertip van de week. Onze Larissa. En Gek op jou. Ze heeft alweer een nieuwe single uit. Dat is een echte hitmachine geworden. En die Larissa zeker weten. Nu is het tijd voor twee geweldige rustige platen. Tot aan de boodschappen heb ik Monday Blues en Nights in White Satin aangevraagd door Linda Leus. Ze zou een keer graag in satijnen lakens willen slapen. Een plaatje uit 1967. En dit is dan ook alweer Shanice O'Connor. Die heeft het over Nothing's Compares to You.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

afgelopen vrijdag was hij nog nummer 1 met Hemelsblauw. En dat met een geweldige top 30 van de grote hits van 10. Om te zien dat we er eens boven haalden. Maar dit kwam van veel vroeger natuurlijk. Ja. Ergens in de jaren 80 was Vultura helemaal hopeloos. Goed, van hopeloos kan je wel worden. Maar dan hebben we toch in 10 om te zien stond hij ook wel een keer. Maar dan in de jaren 2000 weliswaar. Dit komt uit 2003, die grote hit van Wim Soetaars. Allemaal.

We zijn helemaal allemaal gelukkig dat dit er wel bij is natuurlijk. Hè. Het is toch wel een Vlaamse zanger waarvan je kunt zeggen ja. Hij maakt op zijn podium toch altijd wel ambiance. En als hij dit zingt, wordt het publiek nog altijd hevig zot dan de eerste keer dat ze het hoorden. Enfin, hij heeft meegedaan aan een of andere zangwedstrijd en Natalia was daar tweede, hij was daar derde en Peter Everaert, die ken je misschien ook nog wel, en die won dat ook, maar heeft maar één hit gemaakt, maar blijkbaar schrijft hij liedjes voor zowat ja, in Amerika en ver daarbuiten, dus hij is nog altijd bezig met muziek. Milo, die ken je misschien ook nog wel en die heeft ook een nieuwe single uit, Forever Young. Kwam uit het album van de, ja, hoe zou ik zeggen, de zomerrit van 2026. En wij hebben hem nu ook wel kunnen strikken bij ons in de playlist. Dus we gaan hem dan maar eens draaien. Deze Milo samen met onze DJ Licious en dat met Forever Young.

Dit komt uit de hitparade van vandaag en dat is deze Enter met Talk To You. En dan heb ik nog twee platen als alles goed zit voor 5 uur. En dat is onze Jake Wettiston. En dat is met een geweldige countryplaat Ain't That Whiskey. En dan met een geweldige stem erbij. Dan komt dat allemaal dik in orde. Maar dit is ook nog wel eens een plaat dat ik voor jou kan draaien. Just Walking in the Rain. Die man is toch wel een klein beetje gek. Want de zon schijnt. Dat is toch wel fijn. Hè? Afijn, tot zometeen na 5 uur met onze...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be.

0: zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van ras-echte countryzangers en uiteraard de perfecte line-dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoyfeesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM. Goedenavond.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

mij vraagt met heerlijke fijne grote hits voor jou te spelen. De lekkere topplaten, zoals ik altijd wel zeg, die komen altijd wel terug langs. Dit is dan ook alweer een wat anders, maar toch ook wel een geweldige plaat, hè? Uit de jaren 80. Hij heeft een groepje gehad, de Communards noemde die, maar die hadden niet zoveel succes. Daarendoor ging Lionel Richie helemaal solo. En dat is het resultaat. We gaan nog eens dansen op plafond, maar ik zou het niet proberen als ik van u was. Dancing on the Ceiling. Dit is nog eens een geweldige meezingertje, een nummer 1 hit voor Lionel Richie.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

van zegt van als dat is muziek. En dat kunnen we met deze wel behamen. Hè. Komt uit de jaren 70. What Kind of Dance Is This? Van Veronica Unlimited. Met deze gaan we verder. Is een geweldige, ook een geweldige plaat. Hè. Dat mag je wel zeggen. We gaan een beetje de reggae tour op. Hè. Zometeen krijg je van mij Bobby Prins met Bel Me Op. Als je eenzaam bent, draai ik na de boodschappen. En voor de boodschappen draaien we dan deze nog. Hè. Helemaal reggae, helemaal alle spieren los. Oeh la la la, let's go dancing. Dit is Cool and the Gang.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes. 105.5, 107.1, 107.5 en

een leuk plaatje, een kort plaatje, maar ik blijf het toch wel fijn vinden. Deze Cameron Whitcomb en dat met Kingdom of Fear. Goed, dan is het nu tijd geworden dat we echt nu helemaal kort losgaan. Want ik zit nog een klein beetje in weekendmodus. Het is dan ook alweer tijd geworden dat we even teruggaan naar de platen waar een klein beetje power achter zit. Dat gaan we sowieso altijd doen rond dit uur van de dag in mijn programma. Wendy van Wantek die komt er ook nog aan met Sla je arm om me heen. Dat is zo'n klein beetje afgekeken van de Agnetha Fältskog. Maar wij gaan de Nederlandstalige versie opgaan. Maar die platen waar je kan op dansen, waar je kan op bewegen, waar je sneller mee de potten gaat roeren, is Billy Ocean, Red Lights, Fell Danger. Maar deze, ik ben nog een klein beetje in weekendmodus. Put your hands up in the air, dan gaan we helemaal natuurlijk. Hè. Dit is Denzel nog eens op de radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

Wat zou jij van denken? Moest je al de hoeken van de kamer zien? Of zou je toch kiezen dat je het op het bed of op een zetel doet? Dat lijkt toch wel iets aangenamer en toch iets gemakkelijker om de activiteiten te gaan te doen. Dat Jan Smit ook heeft gedaan. Want hij liet zijn vriendin de hoeken van de kamer zien. Voilà. Goed, dan is het nu de moment gekomen dat we eventjes teruggaan naar een plaat waar ik of jullie vrolijk van komen. Jullie kunnen ook altijd een plaatje insturen via mijn Facebook-kanaal, Humblet Gerrit, en dan kan je daar aanvragen. En dat gezegd, voilà, dat is nu een keer een plaat waar ik vrolijk van kom. Wel, laat maar komen, zou ik zomaar zeggen. Nu heeft het nog eens Linda Leus gedaan. En die vroeg nog eens een plaat aan van de Blues Busters. You're the one I need.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

heerlijke fijne platen. Deze Sacrifice in een nieuw jasje gestoken. En dat met Elton John en Dua Lipa en Cold Heart was dan de titel van dit liedje. Enfin, als jij een koud hart hebt, ik hoop dat het snel verwarmd wordt. Wat mij betreft, ik ben er weer weg. Ik ga de studio overlaten aan onze Peter Monsieur, die al klaar staat om zijn programma te beginnen met heerlijke fijne platen en met een geweldige presentator. Enfin, ik ben weg. Ik kom morgen terug tussen 16 en 18 uur. En dan ben ik heel graag terug voor Hits in de Spits. En dat op een woensdag aflevering. Zeker weten. Wat heb ik nog voor jou, Boys Town Gang? En Can't Take My Eyes Off You. Nog een fijne avond, smakelijk eten en graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
4: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
3: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
5: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
3: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober.

0: eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejcikova staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dat noemen ze op reis zonder ook maar één koffer in te pakken, hè? Desireless Voyage, Voyage. Goedenavond, proostvrienden. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. We duiken even terug in de tijd naar de Contours met een nummer uit 1962. Een nummer dat oorspronkelijk geschreven werd voor de Temptations. Dus lieten ze die afspraak echter schieten omdat ze te laat waren voor hun studiosessie. De Contours grepen hun kans en scoorden meteen een wereldhit. Dus onthoud, te laat komen loont nooit. Behalve als je collega's dat doen en jij de hit mag inzingen. Do You Love Me?

Ja, Danny Fabri zingt over één meisje voor altijd. Heel mooi natuurlijk, al heeft voor altijd bij veel mensen vandaag de dag een houdbaarheidsdatum. En dat was natuurlijk ook meteen mijn eerste fout van deze avond. Goed bezig, Peter. Nou, je krijgt nu van mij de contours. Do you love me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Arjon Oostrom, ik ben een stap te ver gegaan. Tijd voor het verkeer op de weg. We beginnen rond Antwerpen, waar het aanschuiven is op meerdere snelwegen. Op de E17 richting Antwerpen staat er file vanaf parking Kruibeke tot in Kruibeke. Op de E313 vanuit Ranst richting Antwerpen vertraagt het ter hoogte van Wommelgem. Kom je van de A12 uit Nederland, dan sta je vast vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En op de Antwerpse ring R1 stagneert het vanaf Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel. Daarna de ring rond Brussel. Op de binnenring staat er een file vanaf Grimbergen tot Vilvervoorde, Koningsloo. Op de buitenring is het aanschuiven ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Verder op de E429 richting Doornik staat er een file ter hoogte van Halle. Tot slot Oost-Vlaanderen. Op de E40 van Gent richting Brussel moet je rekening houden met vertragingen tussen Zwijnaarden en Merelbeke. En op de E34 richting Antwerpen staat er een file ter hoogte van Assenheden. Ze is 16, ziet de waarschuwingssignalen kilometers van tevoren aankomen, maar valt weer voor het verkeerde type. Zelfkennis heeft ze dus wel, een goede smaak in mannen iets minder. Bad Taste, Freya Sky.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Een hit scoren en daarna van de radar verdwijnen. Het overkwam de Engelse zanger Neil Christian met That's Nice. Toch was hij heel geliefd in het wereldje. Sterker nog, niemand minder dan Jimmy Page, de latere gitarist van Led Zeppelin, speelde jarenlang in zijn band. Ik heb een klassieker dat geschreven werd voor Paul Anka. Hij pende het speciaal voor zijn goede vriend Tom Jones, al vond hij de tekst achteraf net wat te ouderwets geformuleerd. Maar zeg nu zelf, met die stem van Sir Tom kom je overal mee weg. She's a lady.

She's a lady, Dan Jones. Ik kreeg hier net een telefoontje binnen van Chantal de Pauw. En Chantal heeft een heel bijzondere reden om een verzoekplaatje aan te vragen. Er is namelijk feest in de familie. Een prachtig koppel is vandaag maar liefst 64 jaar getrouwd. Een briljante bruiloft, wat een fantastische mijlpaal. Namens het hele team van Radio Pros en natuurlijk van Chantal, van harte gefeliciteerd met dit schitterende jubileum. Voor het feest Varkenspaar spelen we deze klassieker Alphaville Forever Young.

Vlinders in je buik hebben als je verliefd bent is geen spreekwoord. Het is een adrenalinekick die je maag laat samentrekken. Mocht je je dus een beetje vreemd voelen, het is geen verkeerde lunch of zo, maar gewoon Larissa met Gek op jou. Een dosis disco en funk van Shalamar. De groep stond bekend om hun ongeëvenaarde dance moves. En bandlid Jeffrey Daniel heeft zelfs de beroemde moonwalk aangeleerd aan Michael Jackson. I can make you feel good.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De man achter die legendarische stem, Smokey Robinson, Being With You. René Medley gooit er voor 7 uur nog een heerlijke dansbare saus overheen. Eén ding is zeker, na dit nummer is het door de weekse gevoel er helemaal af en waan je je direct in het weekend. Zin in een feestje? Tot zometeen.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Get Down. Eentje dat bewijst dat de jaren 90 nooit echt zijn weg geweest. De Backstreet Boys gaven hun allereerste optreden ooit in een pretpark. Jawel, voor een publiek van voornamelijk zeeleeuwen en een paar verdwaalde bezoekers. We blijven nog even in de sfeer van iconische bands. The Fine Young Cannibals. Hun zanger Roland Gift kreeg ooit de rol van de mooiste man ter wereld aangeboden in een film, maar bedankte vriendelijk omdat hij liever in de studio stond. Good Thing. Welkom in het tweede deel van Muziek Mozaïek op deze dinsdag.

Gooching van de Fine Young Cannibals. Een heerlijke piano-intro. Blijft dat toch, hè? Tijd voor wat Vlaamse trots van eigen bodem. Luc Steno waarschuwt ons in zijn volgende nummer alvast voor het slapen gaan. Maar geen zorgen, je hoeft je pyjama nog niet aan te trekken en de radio blijft gewoon aan. Trouwens, Luc Steno is ook een van onze artiesten op de kerstshow op 13 september bij Radio Pros FM. Kaarten zijn ondertussen te koop via de website en natuurlijk mag je altijd langskomen hier in de studio in de Leijenstraat in Heldregem. Tot 8 uur ben ik er.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: En als alles goed gaat, heb ik iemand aan de lijn. Goedenavond, met wie spreek ik?
3: Goedenavond, dag Christine.
2: Dag Kevin, goedenavond. Hoe is het op deze dinsdag?
3: Goed.
2: Ja.
3: Maar het lukt mij, ik probeer het wel, maar het lukt mij zeer moeilijk om op maandag te bellen.
2: Ja, jong, maar ik was hier gisteren ook niet, want ik had andere dingetjes te doen, dringende dinges waar ik mee begonnen ben en waar ik eigenlijk niet weet wanneer dat het gaat eindigen. Maar goed, dat maakt niet uit, hè, Kevin. Als we hier zijn, dan nemen we de telefoon op en... Ja, dat maakt niet uit, hè, jongen. Er zijn dingen die voorgaan, hè?
3: Inderdaad, dat klopt.
2: Ja. En
3: volgende week ben jij er wel waarschijnlijk.
2: Ja, daar maak ik speciaal tijd voor. Hè. Ik heb dat gezegd, daar kom ik speciaal voor naar Heldergem. Hè. We komen altijd maar steeds dichterbij, hè, man.
3: Ja, inderdaad.
2: Ik heb met Evi al contact gehad ondertussen. En heb je al een lijstje kunnen maken met je favoriete platen?
3: Nee, nog niet eigenlijk.
2: Ja, je mag mij daar.
3: Maar ik zal dat wel, ik zal dat wel uit mijn hoofd. Ik ben nog redelijk.
2: Maar daar twijfel ik niet aan, ze.
3: Ik weet exact wat ik wil. Dus.
2: Oh, voilà, dat komt allemaal goed aan. Ja.
3: Ja.
2: En zeg, wat heb je vanavond gegeten, jong?
3: Boterhammen.
2: Ah ja.
3: Ja, nee, dus smiddags eten wij gekookt.
2: Ja.
3: Samen zitten we boterhammen eigenlijk.
2: Oh ja, dat is ook goed, hè. Dat smaakt ook, hè.
3: Dat.
2: Een boterham is choco.
3: Nee. ik zal dat wel eten, maar ik zal het toch wel iets minder eten eigenlijk.
2: Ah ja. Een boterham met biche, of hoe zeggen ze dat hier?
3: Ja.
2: Met vlees, hè. Ja, ik ben eigenlijk wel een vleeseter, ja. Maar geen varkensvlees, hè? Varkensvlees, dat eet ik niet. Nee. Ik kan mezelf niet opeten, hè? Nee, ik hou eigenlijk het meeste van kip.
3: Ja.
2: Kip eet ik heel graag. En dat eet ik veel, ja.
3: En dan op alle soorten klaargemaakt.
2: Ja. Dat klopt.
3: En dus, maar ik ben ook vegetarisch, eet ik eigenlijk zeer weinig.
2: Vegetarisch,
3: ja, nee, zo elke week is het nog één dag vegetarisch.
2: Ja,
3: dat is niks voor mij eigenlijk.
2: Ja, dat is veel
3: voor,
2: dat is veel groenten, hè. Veel groenten.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, dat is juist.
3: Natuurlijk wel veel begrip voor mensen die vegetariër zijn, absoluut.
2: Ja, zeker en vast. Iedereen zijn goesting.
3: Voor mij ga je het zeker misschien doen.
2: Mm-hmm.
3: Als ik het niet moet eten, zal ik het niet eten. Maar ik zal het wel opeten. Uitleefd zal ik het wel opeten.
2: Oké. Ja, Kevin.
3: Goed.
2: Je had een verzoekje, hè?
3: Inderdaad.
2: Zeg maar.
3: Dus ik had graag in de plaats van Yves Tegers laat met die handjes.
2: Mm-hmm. En waar kunnen we dat allemaal beluisteren?
3: We kunnen dat beluisteren natuurlijk bij Radio Pro, uiteraard. En waar vinden we Radio Pro? In Eldergem natuurlijk. Zonder zeven. Dus... je kan beluisteren via 105.5, kan je ons beluisteren.
2: Mm-hmm.
3: Dan kan je ook luisteren via DAB+, uiteraard.
2: Oost-Vlaanderen.
3: Voor Oost-Vlaanderen, inderdaad.
2: Vlaams-Brabant.
3: En dan kan je ook... en je kan ook luisteren via onze website www.radioprof.be op eigen risico uiteraard. zeker de volgende week op eigen risico, hè?
2: Ja. Volgende week gaan we hem uitzetten, de webcam. nee, dat is niet waar, jong. Dat is niet waar. Zeg, Kevin.
3: Ja, zeg maar.
2: Ik kreeg daar net een telefoon van Johan en Frida uit Herzele. En die vroeg ook een plaatje aan, want ik ga dat na jouw plaatje draaien van Yves Segers, Waar zijn die handjes? En die vroeg een plaatje van Tony Christie, een van zijn laatste plaatjes uit 1992, Darling Tomorrow. En hij zei erbij, het is ook voor de Kevin.
3: Kijk eens aan.
2: Voilà.
3: Dat begint al goed, dus volgende week gaan we dus de radio afbreken.
2: Wie weet wat gaat dat volgende week worden, hè? Wie weet dat?
3: Ik ben ook zeer benieuwd eigenlijk.
2: Dat zal wel allemaal loslopen.
3: Ik ga niks voorbereiden, ik ga alles heel spontaan brengen.
2: Zoals we gewend zijn, hè?
3: Maar qua muziek, keuze en zo, kan ik ook wel... Ik weet nog altijd dat ik veel van muziek, dus dat moet zeker lukken.
2: Voilà. Meer moet dan niet zijn, Kevin.
3: Dus inderdaad. En ik kijk er enorm hard naar uit, eigenlijk.
2: Ja, ik ook eigenlijk. Ik kijk er ook enorm hard naar uit. En volgende week dinsdag tussen 6 en 8 ben jij mijn sidekick, hè. Jij bent mijn co-presentator.
3: Inderdaad.
2: Dat komt allemaal goed, joh.
3: Als dat maar goed gaat.
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
3: En wat zijn de andere, even terug, waar zijn de andere frequenties eigenlijk?
2: Dat is 107.1 en de 107.5.
3: Kijk eraan, zeg.
2: Die 105.5, die onthoud jij goed, hè?
3: Ja, inderdaad, omdat dat voor Oost-Vlaanderen is.
2: Inderdaad, dat klopt.
3: Dus, en natuurlijk kijken op eigen risico op www.radioprof.be. Ja. En dan bellen kan je ook als je een plaat wil aanvragen. Of natuurlijk, ja, is de Walter van Dijk te winnen eigenlijk, meneer Lusje.
2: En wel, ik dacht straks nog een duo-ticket weg te geven voor een keer een cinema te doen. Maar ik heb het nog niet afgeroepen, dus je brengt mij op een idee.
3: Ja, dus als mensen... Is dat gratis of is dat...
2: Dat is gratis, dat is volledig gratis. Een duo-ticket voor twee personen. Voor een cinema te doen in Kinepolis, gelijk waar. Gelijk, wel in België, hè. Je moet niet naar Frankrijk rijden. Ja.
3: Dus als jullie graag natuurlijk... als jullie graag dus naar de cinema willen gaan... Dan zou ik maar eens bellen naar Radio Prost. En dat is op de 070-22-2250.
2: Ja.
3: En dan kan je gratis en voor niks cinema tickets winnen voor Technopolis uiteraard. Hè.
2: Ja, dat klopt.
3: Dus ik zou zeggen, als je een favoriete film hebt en je hebt hem nog niet gezien, dan zou ik maar eens bellen. En je wilt een goede koop naar de cinema. Dan zeg maar bellen naar de 070-22-2250 natuurlijk.
2: Ja.
3: En je kan ons ook beluisteren via onze app uiteraard. Kan je gaan downloaden via de App Store uiteraard. En dan kan je, dat is voor alle telefoons, zowel voor Apple als voor iPhone. Hè.
2: Klopt.
3: En ik ben graag komende zaterdag terug bij Radio Prof FM, bij Prof FM, en dat in ontbijtradio.
2: Goed, Kevin. Nog een fijne avond.
3: En hier is Yves Segers en waar zijn de handjes. En dus ik ben graag ook volgende week live bij op dinsdagavond tussen 6 en 8.
2: Tot volgende week, Kevin.
3: De muziek moet ik.
2: Tot volgende week, man.

Yves Segers, waar zijn die handjes? Aangevraagd door onze Kevin natuurlijk. En zoals hij al aangekondigd heeft, kan je nu bellen voor een duo-ticket in Kinepolis 070 22 22 50. George Baker uit het gezegende jaar 1977, Beautiful Rose.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

Een samenwerking tussen Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover. Wat een plaat blijft dat toch met die perfecte baslijn, hè? Als je de keuze had, wat zou je dan doen? Thomas Berge stelt die vraag, hè? En ik zou het wel weten, maar dat is mijn...

Thomas Berge. En van keuzes maken gaan we naar een plek waar de keuzes meestal snel gemaakt zijn, aan den Toog. Mocht je nog geen plannen hebben voor vanavond, Jurgen Di Lano weet precies waar je moet zijn.

0: Jurgen Dilano vanuit het café. En hoe is het ondertussen met jou achter de radio? Ça va? We vragen het aan Petra en je krijgt er meteen een flinke dosis Vlaamse popdance uit de 90's bij. Verstand op nul en meezingen. Ik spreek jullie morgen voor Muziek Mozaïek op woensdag. Fijne avond.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uur benefiet evenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Ninove? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden.

0: ontmoeting in eigen streek niet.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosfm.be.

0: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Moeitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros FM.
7: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
5: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
3: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daardoor de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: In het Stadspark van Aalst kan je op zaterdag 26 september vanaf 20 uur meelopen of supporter voor Levensloop Aalst 2026. Dit warme 24 uurs benefietevenement brengt mensen samen in de strijd tegen kanker. Wandel mee met lokale teams zoals Team Dendermeer, luister naar moedige verhalen van overlevers en geniet van live optredens en gezellige eetkraampjes. Het is een volledig kindvriendelijke buitenactiviteit. Kom dus zeker langs en steun het goede doel. Meer informatie vindt u op de website van Levensloop Aalst. Zin in een gezellige avond vol live muziek in Nienhoven? Noteer dan zaterdag 26 september in uw agenda. Om 20 uur stipt start de exclusieve release show van de getalenteerde singer-songwriter Floris Francis Archer. De intieme setting van de bekende bistro's Vinnie's Easy Food Fair op het Oud-Strijdersplein vormt het perfecte decor. Geniet van een hapje, een drankje en gloednieuwe, sfeervolle nummers. De toegang is gratis, maar vol is vol. Ideaal voor een zaterdagavond uit in eigen streek. Haal de cowboylaarzen maar van zolder, want op zaterdag 26 september verandert de evenementenlocatie De Kerk in Aalst in een echt countryparadijs. Vanaf 18 uur bent u daar van harte welkom voor de Night of the White Wolves. Verwacht een gigantische dansvloer, live optredens van rasechte countryzangers en uiteraard de perfecte line dance sfeer. Er zijn volop hapjes en drankjes aanwezig om de energie op peil te houden. Iedereen is welkom, van ervaren dansers tot enthousiaste toeschouwers aan de Heraardsbergse Steenweg. En wie volgend weekend zin heeft in een feestje moet op zondag 27 september in Nienhoven zijn. De bekende Savoy-feesten halen dit jaar namelijk het echte Oktoberfest naar brouwerij Slagmulder. Vanaf 12 uur 's middags tot 21 uur 's avonds kan je er terecht voor een gezellige namiddag vol live blaasmuziek, ambiance en lekkere eten. Extra tip voor de luisteraars: wie verkleed komt in een lederhoos of drill, krijgt ter plaatse een gratis halve liter bier. Mis deze sfeervolle namiddag vol ontmoeting in eigen streek niet.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Tros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Onze FM.
1: Goedenavond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.